0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Regio 8 Headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Landingmakelaars en Life and Mobility.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: ik dacht, laat ik eens beginnen met het halleluja-gevoel. Gospel, zelfs dat bezingt hij. Het is Billy Paul. Speciaal voor... Eens even kijken voor Stef. Stef, ja, het doet er gemeen. Goedemorgen, kerel. Dankjewel voor het aanvragen van dit fijne liedje. Billy Paul en Your Song. En als je denkt, wacht even, die stem die ken ik ergens van. Ja, je kent hem hiervan, hè?
1: Mrs. Jones.
0: Zeg, schat, schenk jij nog even een kopje thee in? Nou, doe maar een sterke bak koffie en een broodje kaas. Want de ochtend is weer begonnen, jongens. 7:10.
2: Begin je dag goed.
0: We leven op dit moment op de 27e van de 8e. Best wel een opmerkelijk sportbericht zag ik voorbij komen. Want de Graafschap haalt Thomas Kok terug naar Doetinchem. Hij speelde een aardig tijdje voor de Superboer. Hij is 28 jaar. Wat deed hij daar de afgelopen tijd? Dat staat hier in het bericht. Is dat een beetje oneerbiedig? Hij speelde namelijk in het werkloze elftal. Daar kon hij zijn conditie op peil houden. Dat deed hij bij VVCS, bij het VVCS-team. Oké, nou, Thomas, welkom bij de club, zou ik zeggen. En uw ochtendshow tussen nu en 10:00.

0: 1976, Frankie Valli in the Four Seasons.
1: Regio.
0: Vanmiddag hoor je Veerle Den Hartog tussen 3 en 6 uur... en het jongerenprogramma Get a Grip met Balthazar en vrienden... vanaf 12 uur vanmiddag. Donderdagochtend, ik heb het laatste nieuws voor je... want er is een flinke brand geweest bij een bedrijf Verzamelpand... aan de Koningsweg in Winterswijk de afgelopen nacht. De brandweer was met veel materieel aanwezig... en kreeg bij het blussen hulp van de Duitse collega's. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd. De brand lijkt te zijn ontstaan bij een rijschool... die ook in het bedrijfsverzamelpand zit... Nou, de brandweer schaalde flink op, onder andere omdat de brandweer lastig te bereiken was. En de veiligheidsregio gaf rond 4 uur vannacht aan dat ze de brandmeester waren. Wel zou het nog een tijdje duren voordat het hele pand was afgeblust. Dat is middels zover. Maar heftig dus een grote brand bij een bedrijfsverzamelpand aan de Koningsweg in Winterswijk de afgelopen nacht.

Dank je. Wil je die naald er even afhalen? Ja, ik heb hier een stagiair vanochtend. Dat is Rick. Dat is niet zo snel, hè? Ja, mag je natuurlijk nooit zeggen. Hij is net 20 minuten hier in dienst als stagiair. Nee, gewoon koffie. En dan regelen we het dadelijk verder. Je kan ook niks aan mensen overlaten. Nee hoor, is gemeen. Er zit helemaal geen stagiair in de studio. Voordat sommige mensen gaan bellen van, dat kan je dat niet maken, Marcel van Meer. Nee hoor, ik zit hier gewoon in mijn uppie. Ik was aan het genieten van een ontbijtje. Wat lekker. Je hoorde een heerlijk zomerse afvaardiging van de afgelopen jaren. Sterker nog, de 90's kwamen voorbij. 5 minuten voor 7:30. Zo direct gratis kaartjes voor je. Voor de wedstrijd van de Superboeren. De wedstrijd wordt komende zaterdag gespeeld om 4:30. Almere City FC komt op bezoek. Nou, ik zou zeggen, die kunnen we toch hebben, denk ik, hè?

0: Zou ik nog goed uitleggen wat Hooters betekent? Voor die enkele luisteraar die denkt, Hooters, wat is dat? Leuke naam. Zoek het even op in Google. Ja, het is net voor 7:30 ochtends. Mensen zitten aan de ontbijttafel. Je weet tegenwoordig wat je in 2026 kan roepen en niet kan roepen. Dat weet je niet helemaal. Hè? Dus ik denk, laat maar even zitten. Wat zeg je, Tieten? Zegt iemand Tieten hier. De Hooters hoorde je en Satellite. Het laatste nieuws komt eraan met Bart uit de Achterhoek en de Liemers. Het gaat onder andere over een heftige brand de afgelopen nacht in Winterswijk.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement.

0: maakt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een grote brand heeft afgelopen nacht een bedrijfsverzamelpand aan de Koningsweg in Winterswijk verwoest. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd en de Nederlandse brandweer kreeg assistentie van meerdere Duitse korpsen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een rijschool die in het pand zit. Rond 4 uur vannacht werd het teken brandmeester gegeven. De oorzaak is nog onbekend. Op de Varsseveldseweg in Doetinchem zijn gisteravond een fietser en een scooterrijder tegen elkaar gebotst. De fietser die vanuit de Kaanstraat kwam is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder reed na de aanrijding door in onbekende richting, maar zijn kenteken is wel bekend bij de politie. De Graafschap traint vandaag achter gesloten deuren, waardoor supporters en media niet welkom zijn op de club. Het is voor het eerst sinds de coronaperiode dat de Doetinchemse club voor een besloten training kiest. De maatregel volgt op een valse seizoenstart met slechts 1 punt uit 3 wedstrijden. Terwijl er met duels tegen Almere City FC, Heracles Almelo en FC Emmen een pittig programma te wachten staat. Een fietser is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een veegwagen in Duiven. Dat was aan de Eltense straat, hoogte van het Candea College. Het slachtoffer botste door nog onbekende oorzaak tegen het voertuig en raakte daardoor bekneld. De brandweer heeft speciale apparatuur ingezet om de fietser te bevrijden. En daarna werd het slachtoffer per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Factory, begin jaren 80. Feels like heaven. En goedemorgen. Alweer een City FC.

En ik heb gratis kaartjes voor die wedstrijd. Komende zaterdag om 16:30 is de aftrap in Doetinchem. Wanneer was de allereerste wedstrijd van de Superboeren in dat stadion, op de Vijverberg? Wanneer was dat? Ja, dat is even graven in het verleden. Je kan het natuurlijk opzoeken. Wat zou het leuk zijn als je het gewoon net je blote hoofd doet? En dan geef je antwoord door. Dus wanneer was de allereerste wedstrijd van de Graafschap? 06-4747-0022. En wie weet ga ik je terugbellen voor...

Denk even aan de allermooiste vrouw die je ooit in je leven bent tegengekomen. Misschien heb je er wel een relatie mee op dit moment. Wow, oké. Beautiful Girl, deze mooie gedachte. In Excess kwam voorbij op donderdagmorgen. En zoals sommige mensen hier zouden zeggen, kiek eens naar buiten. Prachtig weer. Echt hier een strak blauwe lucht. Ik kreeg net een bericht van een vriend in Zeeland. Nou, daar is het... Even wat anders weer, hè? Ander weer. Ja, behoorlijk wat bewolking. En dat krijgen we ook veel later vandaag. Want de komende uren kun je echt genieten van een heerlijke zomerdag. Best wel benauwd wordt het ook nog. Gaatje over 8, 29 kan het worden. Vanavond code geel, misschien zelfs overgaand in een code oranje. Heftige en flinke regen- en onweersbuien. En ook hagel is mogelijk. Het advies is dan ook om de weg niet zomaar op te gaan later vanavond. En zeker niet om met de fiets op pad te gaan. Dan kan het in het begin al goed gaan dat je denkt, ja, wat is, zitten ze nou te zeuren? Ik stap gewoon op mijn fiets. En dan kom je van een koude kermis thuis. Meer over het weer, iets na 8:30, met natuurlijk onze eigen weerboer.

je krijgt zo de neiging om een fles open te trekken. Hè? Zullen we even proosten? Zijn collega's nu die mij aankijken van... waar ga je dan op proosten, Marcel? Ja, kunnen we toch wel wat verzinnen? Kunnen we even proosten? Een glaas of champagne, je hoorde Sailor voorbij komen. Eerder kon ik je al melden dat er een heftige brand was... bij een bedrijfsverzamelpand in Winterswijk aan de Koningsweg. Inmiddels is alles geblust. Was vannacht rond 4 uur was het brandmeester daar. Maar heftig hoor allemaal. In dat pand zit onder andere een rijschool daar... En dan kreeg ik net een berichtje van Erik. En ja, die is niet zo gek. Nee, qua gedachte is dat geweldig. Maar dat zou de oorzaak namelijk kunnen zijn. Wat Erik zegt, ja, is dan niet gewoon de oorzaak te vinden bij die rijschool? Daar staan de elektrische auto's. Is daar dan niet wat mee gebeurd? Nou, ze zijn nog bezig, Erik, met het onderzoek. Dus ik kan daar nog geen antwoord op geven. Maar een grote duim voor het meedenken alvast. En... later vandaag zal ongetwijfeld daar meer over bekend worden gemaakt. Dit is Regio 8.

Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment.

0: /business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it! Voor die

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar daarvoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september... komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder 1 dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ja, het wordt een warme, benauwde dag, bijna 30 graden. En vanavond gaat het flink huishouden, zeg. Hoe erg wordt het weer? Nou, dat hoor je iets na 8:30. En dan even contact zoeken met Gerrit Vossen.

0: Met dubbel T geschreven. Simons en Catch and Release. Daarvoor de earring, golden earring voor alle fans. En Try the Light Zone. Een nieuwe ochtend, een prachtige stralende ochtend hier in Oost-Nederland. Als je naar het westen gaat, het wordt steeds meer bewolkt. Dus niet dat je denkt, ik ben een dagje vrij, ik ga naar het strand. Ik zou het niet doen, het is steeds bewolkt en steeds meer bewolking. En onweer en bliksem is onderweg.
1: Enjoy this trip.

De Airs Express op donderdagmorgen. Ik zit even te kijken voor je. Staan er files op de A12 en de A18? Wel nee, je kan gewoon overal doorrijden. Wel even oppassen op de A18. Doetinchem richting de A12. Net voor de afslag Didam bij het tankstation. Daar word je geflitst als je daar te hard rijdt. Doe dat even niet. Niet harder dan 100 km per uur.

0: Regio 8. In de Achterhoek wordt wakker. Krijg je net een heftig bericht binnen. Komt uit Neden. Er was een steekincident gisteren. Is zelfs iemand overleden. Het hoe en wat hoor je zo van Bart Meijer.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een 23-jarige man is gisteravond overleden na een steekincident in een woning aan de Hoevenweg in Neden. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lagen een telefoon onder het bloed en een steekwapen dat mogelijk gebruikt is. Ondanks de inzet van de traumahelikopter bezweek het slachtoffer ter plekke aan zijn verwondingen. De politie laat weten dat ze een 20-jarige verdachte hebben aangehouden en die is meegenomen voor verhoor. Op de Varsseveldseweg in Doetinchem zijn gisteravond een fietser en een scooterrijder tegen elkaar gebotst. De fietser die vanuit de Kaanstraat kwam is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder reed na de aanrijding door in onbekende richting, maar zijn kenteken is wel bekend bij de politie. Een fietser is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een veegwagen in Duiven. Dat was aan de Eltense straat, de hoogte van het Candea College. Het slachtoffer botste door nog onbekende oorzaak tegen het voertuig en raakte daardoor bekneld. De brandweer heeft speciale apparatuur ingezet om de fietser te bevrijden. En daarna werd het slachtoffer per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Graafschap traint vandaag achter gesloten deuren, waardoor supporters en media niet welkom zijn op de club. Het is voor het eerst sinds de coronaperiode dat de Doetinchemse club voor een besloten training kiest. De maatregel volgt op een valse seizoenstart met slechts 1 punt uit 3 wedstrijden, terwijl er met duels tegen Almere City FC, Heracles Almelo en FC Emmen een pittig programma te wachten staat. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Hij zit er helemaal klaar voor dit keer aan de telefoon. Of sta je in een telefooncel? Dat zou ook nog kunnen.
1: Met drie kwartjes, nee.
0: Dit keer niet. Hey, een prachtige ochtend, alhoewel er steeds meer bewolking aankomt. Ik kreeg van een vriend van mij al beelden binnen vanuit Zeeland. Daar was veel meer bewolking. Krijgen we dat op ons dak later vandaag?
1: Ja, vanmorgen hebben we dat vooral meer te maken. En het is ook hogere bewolking dat er overkomt. En daar heeft de zon wel wat last van. Ja, en als je op de buienradar kijkt, in het westen van het land is de bewolking ook dikker. En daar kan ook al een enkele bui vallen, maar daar hebben wij vandaag nog niks mee van doen. Ja, op dit moment is het 17 graden. En als de zon er vanmiddag weer helemaal bij komt, dan warmt het ook snel op. En dan wordt het ook zomers warm. De warmste dag van de week krijgen we met een graad of 29. En dan door die hoge luchtvochtigheid zal het ook wat broeierig aanvoelen. Maar zoals gezegd, het blijft in ieder geval tot vanavond droog. En vanavond, dan zien we toch wel langzaam wat verandering. Want ze hebben ook maar wel een klein beetje zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe. En vooral in de tweede helft van de avond, dan kan er al een enkele bui vallen. Er zit onweer bij, dus wat regen- en onweersbuien. En die worden gaandeweg de avond en komende nacht wat meer. En dan kan het plaatselijk even goed doorregenen, stevig doorregenen. Er zijn plekken waar het heel nat wordt en plekken waar bijna niet zo heel veel zal vallen. Dat is eenmaal met die buien. En dan later in de nacht klaart het vanuit het zuiden op en dan liggen de minima weer rond de 17 graden. Nou, voor de liefhebbers van onweer is het misschien jammer dat het komende nacht is. Want als het overdag is en de temperatuur was wat hoger, dan waren de buien nog wel wat actiever geweest. Maar ik denk dat komende nacht ook nog meer geen effende ogen los doet van het onweer wat overkomt. Maar morgen vroeg, misschien kan jij ook nog even meekijken, Marcel. Je bent ook altijd vroeg dat de zon of de maansverduistering nog is.
0: Dat is mooi om te weten. Hoe laat is dat?
1: Ja, dat begint om uur of 3:30, 4 volgens mij. En morgen vroeg, want het is morgens ook al lang donker, kan je misschien ook nog wat van meepikken. Maar mij is gezegd dat in ieder geval, en dat heeft ook wel een klein beetje met wolken te maken, dat hoe meer naar het westen toe, hoe beter je het kunt zien. Dus jij woont wat meer naar het westen, vergeleken met mij. Dus ik denk dat jij het beter kan zien.
0: Nou, op de wereldbol is het niet zoveel, hoor.
1: Nee.
0: Hey, maar is het een volledige maansverduistering? Want we hadden laatst een Nederland, die zonsverduistering was ook niet volledig.
1: Nee. Het is wel meer dan 90% volgens mij, maar hoeveel, dat weet ik niet precies.
0: Nou, we gaan er foto's van maken.
1: Okay. Ja, nou ja. Maar in ieder geval, daar kun je morgen vroeg even naar kijken. En dan morgen, dan zitten we in de koelere lucht en hebben we in de ochtend meer droog weer. In de middag ook weer wat buien, kan ook even goed doorregenen. Maar dan wordt het niet meer dan 22 graden. Nou, die 22 graden hebben we ook in het weekend. En ik moet zeggen, het weekend ziet er niet onaardig uit. Er zou een buitje kunnen vallen, maar de meeste tijd blijft te droog met de zon erbij en een matige zuidwestenwind.
0: Oké, nou zijn we helemaal op de hoogte. Bedankt voor de waarschuwing en de opbeurende berichten voor vannacht. Ik zal mijn wekker gaan zetten om 3:15. Kan ik even naar die maansverduistering kijken. Eens kijken of ik nog iemand erbij kan regelen. Dat is wel wat romantischer natuurlijk. En dan spreek ik jou morgen weer. Vanmiddag ook om 5:30 met Veerle. En om 9:30 een mini-report van Gerrit in deze uitzending.
1: Komt helemaal goed.
0: Oké, fijne dag.

geschikt voor alle leeftijden, zou je kunnen zeggen. Net als bij sommige spelletjes deze zanger. Want mensen van 8 tot 88 schijnen hem goed te kennen. En goed te vinden ook. Ik ken iemand van 88, die komt notabene ook nog uit de Achterhoek. Die is fan van Alex Warren. Ik vind dat wel stoer, hartstikke leuk. Het liedje heet Passenger. Dit is de ochtendshow van Regio 8. En dan even terug naar het jaar dat normaal 7 jaar volop succes had. In heel Nederland, jazeker. We hadden de zomerspelen, Olympische zomerspelen in 19... Nou ja, dat jaar dus. In Amerika, met als afsluiter onder andere Lionel Richie. Die trad daarop, was een van de populairste zangers in die tijd. Wham was lekker bezig. En Richie en George Michael. Van internet hadden we nog nooit gehoord. En het was al stoer als je een computer had. 1984. En deze plaat was ook groot. The Scorpions and Still Loving You. Time.

Zoals sommige mensen zouden zeggen, stoere mannenmuziek. 1984, de Scorpion, Still Loving You. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Ik ben Marcel. En wie ben jij eigenlijk? Laat even...

0: doodaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Doseer.nl, Janssen Food Service, Fommers en Fommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
11: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
11: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Marcel Vermeer.
10: Goedemorgen. Door het programmaboekje wandelend zie ik dat er straks een jongerenprogramma voorbij komt. Echt waar, om 12 uur. Het is Get a Grip en tot 10.

Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. Sinds 1994, sinds stil in mei zijn ze er. Met echt hele gave optredens. Ik ga maar eens een keer naar deze gasten toe.

0: Clarence Clemens, Jackson Browne, a friend of mine. Nu toch wel zeg maar de tip van de dag die ik net binnenkreeg. Dat is van Meindert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Eens even kijken waar hij het over gaat hebben. Dat is namelijk de vraag. Ja, dan komt hij toch echt met een, ik vind het een hele gave tip. Even een roffeltje vooraf, jongens. Vind ik toch wel belangrijk. Oké. Okay. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Marcel. Ja, ik heb een leuk nieuwtje over boksen en Parkinson. Lijkt misschien een ongewone combinatie, maar het is een bewezen manier om soepeler te bewegen en klachten te verminderen. Vertel ik zo meer over.
2: Tot zo.
0: Johan, wat gaaf. Gewoon de combinatie tussen boksen en Parkinson. Het precieze antwoord hoor je rond 10 voor 10.

Mardi Gras en Too Busy Thinking About My Baby. Mag ik je op deze donderdagmorgen even een persoonlijke vraag stellen? Ja. Heb je wel eens last van opvliegers? Stijg je wel eens op? Het zou bijna dezelfde vraag kunnen zijn, maar dan moet ik de zin ook even officieel afmaken. Stijg je wel eens op bij Airport Wezen, net over de grens bij de A73? Ja, ben je daar wel eens naartoe gegaan? Op vakantie bijvoorbeeld, of een kort weekendje weg? Ja, het is niet zo heel ver, ook niet van de Achterhoek. Nou, die gaan flink aan de slag daar, hoor. Airport Wezen. Ze krijgen een nieuwe terminal. Er komen ook heel veel extra reizigers aan. Ja, het wordt er echt een stukje drukker. En een fors goedkopere vliegtax staat je te wachten. Hey, dat is wel heel prettig om te weten. Dus Airport Wezen, daar gaat het over. De schop is inmiddels al de grond ingegaan daar. Deze maand begon de bouw van de nieuwe aankomsthal van Airport Wezen. Meteen links naast het bestaande hoofdgebouw. In juli volgend jaar moet het klaar zijn.

0: Nieuwe muziek, Carol G, Bruno Mars, het liedje heet Stil. Als je vannacht in Winterswijk was, dan ben je er misschien wel wakker van geworden. Echt een fikse brand. Waar precies, dat hoor je zo van Bart.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1+.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.

0: nu.nl/business.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een grote brand heeft afgelopen nacht een bedrijfsverzamelpand aan de Koningsweg in Winterswijk verwoest. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd en de Nederlandse brandweer kreeg assistentie van meerdere Duitse korpsen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een rijschool die in het pand zit. Rond 4 uur vannacht werd het teken brandmeester gegeven. De oorzaak is nog onbekend. De Graafschap traint vandaag achter gesloten deuren, waardoor supporters en media niet welkom zijn op de club. Het is voor het eerst sinds de coronaperiode dat de Doetinchemse club voor een besloten training kiest. De maatregel volgt op een valse seizoenstart met slechts 1 punt uit 3 wedstrijden, terwijl er met duels tegen Almere City FC, Heracles Almelo en FC Emmen een

0: dit tegen het programma te wachten staat. Een fietser is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een veegwagen in Duiven. Dat was aan de Eltense straat, de hoogte van het Candea College. Het slachtoffer botste door nog onbekende oorzaak tegen het voertuig en raakte daardoor bekneld. De brandweer heeft speciale apparatuur ingezet om de fietser te bevrijden. En daarna werd het slachtoffer per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een 23-jarige man is gisteravond overleden na een steekincident in een woning aan de Hoevenweg in Neede. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lagen een telefoon onder het bloed en een steekwapen dat mogelijk gebruikt is. Ondanks de inzet van de traumahelikopter bezweek het slachtoffer ter plekke aan zijn verwondingen. De politie laat weten dat ze een 20-jarige verdachte hebben aangehouden en die is meegenomen voor verhoor. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmorgen hadden we eerst wat zon, maar we zien geleidelijk aan de bewolking wel iets dikker worden en heeft de zon het wat moeilijker. Maar verder blijft het droog en vanmiddag komt de zon er weer steeds beter bij. En dan zal de temperatuur ook snel oplopen. Uiteindelijk wordt het 28 tot 29 graden. Het zal wat broeierig aanvoelen, maar het blijft in ieder geval overdag droog. Vanavond eerst nog een klein beetje zon, maar geleidelijk aan meer bewolking en later op de avond dan volgen enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur ligt rond middernacht op een graad of 20. En komende nacht dan moeten we ook rekening houden met onweersbuien die langzaam richting het noorden trekken en plaatselijk kan het even stevig doorregenen. Later in de nacht wordt het allemaal wat droger en dan liggen de minima rond de 17 graden. En vrijdag begint ook droog en in de middag moeten we dan opnieuw weer rekening houden met wat stevige buien. Temperaturen liggen dan rond de 21 tot 22 graden.

0: Eloise, een eerbetoon van Barry Ryan op donderdagmorgen. En als je een paar maanden niet geluisterd hebt, toevallig zo, naar de radio hier zo, dan heb je hem niet gemist. Maar anders waarschijnlijk wel. Toch even voorstellen, eens kijken of je niet stiekem heeft opgehangen. Heidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hij was, ik zou bijna willen zeggen, jarenlang in deze ochtendshow te horen met de verkeersupdate. Ineens heel even niet door een situatie, daar gaan we even verder niet op in. Maar ik zag je net vrolijk voorbij rijden met je taxi. Ik denk, ik bel je even terug, want het gaat best wel oké, denk ik, met je, of niet?
1: Ja, de dagen zijn weer volop bezig.
0: Ja, lekker man. Hey, en normaal ga je het over het verkeer hebben, dat kan ik aan je vragen. Zijn er problemen of niet?
1: Op dit moment, eigenlijk zover ik het kon zien, nog niet.
0: Nee.
1: Maar wel in Doetinchem nog, even kijken. Ik dacht de energiebrug.
0: Ja,
1: maar
0: de
1: weet ik niet
0: energiebrug. Ja. Weet je wat er gebeurd is?
1: Nou,
0: die zou eigenlijk morgen weer open gaan. Er waren werkzaamheden. Nou, morgen dan kunnen we er allemaal weer gebruik van maken. Nee, dat is niet zo. Want er is namelijk het een en ander gejat. Elektriciteitskabels zijn daar gejat. Nou ja, dan moeten die dingen weer opnieuw worden besteld. Dan moeten klussers aan de slag. Dus het is een beetje uitgesteld. Nu vrijdag de 11e september. Om 3:30 is de energiebrug in Doetinchem weer open. Heb je enig idee van de daders? Heb je, als je erover nadenkt?
1: Tegenwoordig zijn er weer heel veel extras. En die zijn dol op glimmende spullen en koperdraden en dat soort dingen.
0: En je denkt toch niet dat extras die elektriciteitskabels hebben meegenomen in hun nest? Zo van, schat, nou, wat ik nou toch heb voor de kuikens, dat kan.
1: Ja, je kan ook zeggen de Vlaamse haaien. Maar ja, die zijn te mooi om eigenlijk...
0: Nee.
1: Dan moet ik oppassen, anders heb ik de dierbescherming in mijn nek.
0: Nou, hoe dan ook, de daders zijn vreemde vogels. Dat kunnen we wel concluderen.
1: Vreemde vogels. Ja. Bij deze noemen ze vaak ook extras.
0: Ja, extras is duidelijk. Je moet het een beetje zwart-wit zien, hè, in dit geval.
1: Ja, oké.
0: En ik vind het fijn dat je weer even op de radio te horen bent. Dus ik draai maar gelijk een liedje voor je. De gasten die je erg leuk vindt, dat is de band. Nou, kom maar. Ik hoop dat je dezelfde zegt.
1: UB40,
0: ja. Hey, dankjewel, man.
1: Dankjewel, man.
0: Hoi.

0: En oké, okay, toegegeven, je loopt er niet heel snel de Polonaise mee, maar blijft wel een mooi liedje natuurlijk. Bill Withers en Ain't No Sunshine. En dan gaan we een loket verderop, een deur verderop. We gaan naar de redactie van Achterhoeknieuws.nl. En daar zit Meijndert Bussink klaar als een van de vele redacteuren daar. Wat brengt die site vandaag? Moet je er naartoe? Of niet? Nou, ik denk toch wel. Ja, ik zou even naar die site gaan. Dus Achterhoeknieuws.nl. En eens even doorbladeren. Dat doen we met Meijndert. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. We beginnen in Veldhoek, want de transformatie van kapel De Goede Herder tot woonhuis is genomineerd voor de Monumentenprijs Bronkhorst 2026. Andere nominaties zijn de herbestemming van de voormalige boerderij Het Anker in Steenderen tot ontmoetingscentrum en de restauratie van de monumentale schuur van boerderij De Zeist in Vorden tot theetuin. Correspondent Richard Stegers die schreef een mooi portret over de transformatie van kapel De Goede Herder. Ze hadden tijdens de bezichtiging ruim 4 jaar geleden gelijk het juiste gevoel. Dit is onze plek. Marcel Kolenbranden en Esther Schaper die vielen als een blok voor de kapel. Toen ze eenmaal eigenaar waren volgde een transformatie om er dus een woonhuis van te maken. Een flinke klus, maar een zeer geslaagd proces gezien het prachtige eindresultaat. We gaan op vakantie om weer thuis te komen. Mooi portret met uiteraard de foto's van buiten en binnen hoe het geworden is. Nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon even naar Warnsveld, want de 81-jarige Fred Drosten uit Warnsveld die mag zich sinds kort wereldkampioen hockey noemen. Hij maakte deel uit van het Nederlandse 80-plus team dat tijdens het eerste wereldkampioenschap voor deze leeftijdscategorie in Breda de titel veroverde. Leuk verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan blijven we even bij sport, maar ook zorg. Want boksen en Parkinson, dat lijkt misschien een ongewone combinatie. Maar het is een bewezen manier om soepeler te bewegen en klachten te verminderen. Onderzoek toont namelijk aan dat intensief sporten de progressie van Parkinson vertraagt. En boksen blijkt de meest effectieve sport. Daarom verzorgde Parkinson-net fysiotherapeut en bokstrainer Frank de Beest op donderdag 10 september een dynamische workshop bij Parkinson Café Berkeland in het natuurpark Kronenkamp. Mooi verhaal, wie daar meer over wil lezen kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/zorg. En dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!
0: Yo, dankjewel man. Ja, wat een goede tip zeg. Boksen en de ziekte van Parkinson, dat gaat samen. Je kan het dus remmen door flink te gaan boksen. Sowieso aan sport doen, hè. Zeker als je een dagje ouder bent. En ik weet het, ik hoor het van heel veel mensen zeggen, ja joh, ik ga liever voor de televisie zitten en zitten Netflixen. Ik heb de hele dag gewerkt, dan heb ik ook gelopen. Dat is niet sporten, dat is actief zijn. Doe het dan gewoon. En nou goed, hier spreekt een kenner. Ja nee, maar het is niet anders jongens, het is gewoon geweldig. Doe het dan gewoon, ook al ben je 86, gewoon lekker gaan sporten. Even naar de fitnesszaal met z'n allen, lekker. En dan kun je ook een bakje doen daar en even een beetje ouwehoeren met elkaar. Niks mis mee. 7 minuten voor 10. Dit is Regio 8.

0: Martin Garrix samen met U2, Fireflies. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Op de valreep zou je kunnen zeggen. Zo direct lekker veel muziek voor je. En daarna is het tijd voor een Jochem. Kijk, je kent Jochem van Gelder, een hele bekende. Vroeger van de NCRV, tegenwoordig werkt hij voor Omroep Gelderland. Dan hebben we nog Jochem Uitenhagen, dat is een bekende schaatser. Maar Jochem Draper, dat is ook een bekende, want hij presenteert het programma Get a Grip op de radio. Vanuit Doetinchem, dat is een jongere programma en ik heb hem nu aan de telefoon. Jochem, goedemorgen wel.
1: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, hoe laat ging jouw wekker eigenlijk vanochtend?
1: Ik ben om een uurtje of 9:15 weggegaan, dus we zijn druk bezig.
0: Lekker man. Ja, je kon bijna uitslapen dus.
1: Ja, bijna.
0: Ja. En jullie zijn druk met de voorbereidingen bezig, want tussen 12 en 2 ook dus te horen hier bij Regio 8, het programma Get a Grip, het jongerenprogramma, maar ook speciaal voor wat oudere mensen, de oudere jongeren. Hey, waar gaat het onder andere over vanmiddag?
1: Nou, we hebben een nieuwe viewreview van Lorenzo. Die is naar de film Minions and Monsters geweest, dus een hele interessante film. Daarnaast hebben we nog een item over spreekangst. Want kan je daar ook van afkomen? Wij praten met een spreekcoach uit Terborg.
0: Oh, wacht even. Wat spreekangst? Is dat gewoon op een podium staan of voor de microfoon op een radiozender?
1: Nou, onder andere dat, maar ook bellen. Belangst is ook een groot ding.
0: Ja, ik hoor dat heel veel jongeren er last van hebben. Die appen dan liever of social media, maar bellen. Wat? Kan dat ding dat ook? Ja, hij kan er ook bellen. Maar dat doen ze inderdaad wat minder. Maar daar gaat het dus over, spreekangst en wat nog meer?
1: Nou, we hebben een item over kilometerkampioenschappen, want het is een kilometerkampioenschap voor treinreizen. En daar gaat onze collega Bram gaat daaraan meedoen begin september.
0: Hij is stoer, leuk. Ja, die gaan jullie dus volgen de komende tijd.
1: Zeker. En we hebben nog een item over de stadsfeesten, want Pasar Malam, een Indonesisch streetfood festival, keert terug in Doetinchem. En we praten met de organisator daarover.
0: Ja, ja, ik heb ook nog een ding even kijken. Want hamburgers heb je ingekopt. Dat gaat dus niet over Pasar Malam, want volgens mij is dat reis met vooral geen hamburgers.
1: Nee, dat klopt. Nee, nee. Hamburgers, dat gaat over Nationale Hamburgerdag, want het is vandaag.
0: Oh, lekker man. Ja. Misschien dat ik even een noodstop zo direct onderweg naar huis maak.
1: Ja,
0: je helpt me herinneren, dat doe je goed. Hey, de komende 2 uur dus lekker veel muziek bij Regio 8. Maar om 12 uur gaat het los vanuit Doetinchem. Het programma Get a Grip met Jochem en vele collega's. Hey, fijne show straks.
1: Hey, dankjewel.
0: En morgen om 7 uur. Heb je je wekker gezet? Zijn we er weer. Regio 8.
2: Regio 8. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8.
4: Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders, dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen in nota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
4: Daaraan!
5: Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 16:30 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu

0: Of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Varsseveldseweg in Doetinchem zijn gisteravond een fietser en een scooterrijder tegen elkaar gebotst. De fietser die vanuit de Kaanstraat kwam is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder reed na de aanrijding door in onbekende richting, maar zijn kenteken is wel bekend bij de politie. Een 23-jarige man is gisteravond overleden na een steekincident in een woning aan de Hoevenweg in Neede. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lagen een telefoon onder het bloed en een steekwapen dat mogelijk gebruikt is. Ondanks de inzet van de traumahelikopter bezweek het slachtoffer ter plekke aan zijn verwondingen. De politie laat weten dat ze een 20-jarige verdachte hebben aangehouden en die is meegenomen voor verhoor. De Graafschap traint vandaag achter gesloten deuren, waardoor supporters en media niet welkom zijn op de club. Het is voor het eerst sinds de coronaperiode dat de Doetinchemse club voor een besloten training kiest. De maatregel volgt op een valse seizoenstart met slechts 1 punt uit 3 wedstrijden, terwijl er met duels tegen Almere City FC, Heracles Almelo en FC Emmen een pittig programma te wachten staat. Een grote brand heeft afgelopen nacht een bedrijfsverzamelpand aan de Koningsweg in Winterswijk verwoest. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd en de Nederlandse brandweer kreeg assistentie van meerdere Duitse korpsen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een rijschool die in het pand zit. Rond 4 uur vannacht werd het teken brandmeester gegeven. De oorzaak is nog onbekend. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarde met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: camper.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
4: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Lantingmakelaars en Life & Mobility.
3: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
6: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak. Gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
7: Nee!
8: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften... voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. De inwoners van IJsland...

Mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval 2 Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een 2e slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de 2 doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
3: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
2: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
4: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
8: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
9: Het is middag. Tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek, 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De Graafschap traint vandaag achter gesloten deuren, waardoor supporters en media niet welkom zijn op de club. Het is voor het eerst sinds de coronaperiode dat de Doetinchemse club voor een besloten training kiest. De maatregel volgt op een valse seizoenstart met slechts 1 punt uit 3 wedstrijden, terwijl er met duels tegen Almere City FC, Heracles Almelo en FC Emmen een pittig programma te wachten staat. Op de Varsseweldseweg in Doetinchem zijn gisteravond een fietser en een scooterrijder tegen elkaar gebotst. De fietser die vanuit de Kaanstraat kwam is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder reed na de aanrijding door in onbekende richting, maar zijn kenteken is bekend bij de politie. Een 23-jarige man is gisteravond overleden na een steekincident in een woning aan de Hoevenweg in Neede. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lagen een telefoon onder het bloed en een steekwapen dat mogelijk gebruikt is. Ondanks de inzet van de traumahelikopter bezweek het slachtoffer ter plekke aan zijn verwondingen. De politie laat weten dat ze een 20-jarige verdachte hebben aangehouden en die is meegenomen voor verhoor. Een fietser is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een veegwagen in Duiven. Dat was aan de Eltense straat, de hoogte van het Candea College. Het slachtoffer botste door nog onbekende oorzaak tegen het voertuig en raakte daardoor bekneld. De brandweer heeft speciale apparatuur ingezet om de fietser te bevrijden. En daarna werd het slachtoffer per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Jimmy Somerville and To Love Somebody hoor je hier. Ja, zometeen kan je een nieuwe View review.
1: Ja, dat wordt weer leuk.
0: Ja, jij bent bij die film geweest?
1: Ja, zeker.
0: Wat vond je er zelf van?
1: Ja, ik vond hem wel leuk hoor. Maar ik ben benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. Dus ga ook.
0: Kan je één kleine hint geven zonder dat je uitlegt welke film het is?
1: Geel.
0: Nou, zometeen dus de nieuwe View review.
1: Ja.

Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Kan die motor even uit? Ja, wow, wow, wow. Motorband en Hello Josephine. Ja, nou, nu is het mooi geweest met die motor. Wij gaan door naar de bioscoop, want daar zit hij, Sky.
1: Jawel, Lorenzo is weer naar de Viel geweest in Doetinchem om jullie een review te geven van de film Minions and Monsters.
2: Minions and Monsters is de nieuwste film in de Despicable Me franchise, waarbij het verhaal zich afspeelt in 1920. Nadat de Minions veel tegenslagen hebben gehad met hun zoektocht om de beste schurkenbaas te vinden, komen ze in Hollywood terecht, waarbij ze besluiten om een monsterfilm te maken. Alleen loopt dat volledig uit de hand, waardoor de wereld in gevaar is. Maar gaat het deze gele grappige wezens lukken hun film te maken en de wereld te redden? Minions and Monsters is een film waarbij je positief verrast gaat worden. Het brengt je ongekend veel referenties van filmklassiekers en andere memorabele momenten uit de filmgeschiedenis, waardoor de film zeer vertrouwd aanvoelt. Daarnaast bevat het een zeer divers en vermakelijk verhaal vol humor, actie en leuke gekkigheid. De personages zijn goed gevonden en brengen met hun unieke persoonlijkheden meer karakter in deze film, begeleid met goed acteerwerk. Zo bevat de film een lijst van goede acteurs, zoals Oscar-winnaar Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, die je vast zou kunnen herkennen uit films zoals Now You See Me, en Trey Parker, die het groene monstertje in de film inspreekt, maar wie je vast zou kunnen herkennen als Eric Cartman uit de bekende serie South Park. Het kan dan ook gezegd worden dat de hele cast heeft gezorgd voor goed stemacteerwerk. De film Minions and Monsters brengt weer een uitstekende animatiefilm bomvol kwaliteit in details. Het enige nadeel is wel dat ze in de marketing jou een vertekend beeld laten zien, in tegenstelling waar de film daadwerkelijk over gaat. Ook kan het verhaal voor sommigen behoorlijk rommelig en druk zijn. Maar voor de rest valt er weinig slechts over de film te zeggen, wat ook terug te zien is in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 6,4 en op Rotten Tomatoes een publiek score van een 75% en een kritische score van een 89%. Dat maakt deze film de beste beoordeelde Despicable Me film van de gehele franchise. Ook heeft deze film met een budget van $85 miljoen en een omzet van $280 miljoen flink winst gemaakt. Deze film zou je zeker niet teleurstellen en biedt jou een leuke tijd vol vermaak. En kan daarom ook met zekerheid concluderen dat Minions and Monsters een echte aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.

0: de cast van verschrikkelijke Ikke 4 en Everybody Wants to Rule the World. En mocht je afvragen wie zijn die gasten die ik nou hoor. Dat was de kast van verschrikkelijke Ikke 4.
1: Ja, zeker. Werd dit nummer nou gespeeld aan het einde van de film?
0: Aan het einde van de film, ja.
1: Leuk man, leuk.
0: Hey, ja, dat heb je goed gedaan. Jij had trouwens mee in zijn Monsters Vrienden. Jij vond het niet de beste die er ooit gemaakt is.
1: Nee, zeker niet. Deze is zeker niet de beste. Ja, ik vind gewoon die oude varianten vind ik gewoon veel beter. Want dit is eigenlijk gewoon veel nieuwer gemaakt. En ja, veel meer, hoe zeg je dat? Veel meer kleur en zo. En drukker vind ik hem ook. Dus ik vond hem vroeger vond ik hem gewoon veel leuker. Omdat,
0: Op dit moment vond je er gewoon een beetje stommer van.
1: Ja, ook gewoon een beetje.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu stop.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Beeld werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, daar zijn we weer. En bij mij nog steeds in de studio Sky.
2: We hebben zometeen weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? En deze is interessant.
1: Ja, en we gaan het ook nog hebben over een bijzondere wedstrijd. Wat het is, dat hoor je zometeen. Maar laten we eerst weer lekker hard aan het werk gaan.
0: Als Achterhoeker luister je naar Regio 8.

0: Wat gaat de tijd snel? Het is alweer 1:15. Ja, time flies and once in a while. Zometeen alles over een bijzondere wedstrijd, Sky.
1: Ja, zeker.
0: Een wedstrijd met treinreizen. En laten we hopen dat die trein niet de verkeerde kant op rijdt.
1: Nee, dat moeten we niet hopen, nee.
0: Want laten we een passenger over, ja, namelijk. Ik weet niet waarom die...
1: Doet hij... Nee, doet het, nee! Nee,

0: Passenger en The Wrong Direction hoorde je hier. Ja, veel mensen reizen met de trein. Maar wisten jullie dat er een kilometerkampioenschap is voor treinreizen? Daarbij wordt gekeken wie er binnen 12 of 24 uur zoveel mogelijk kilometers kan maken. En onze collega Bram die doet daar aan mee. Bram, wat houdt die wedstrijd precies in?
1: De kilometerkampioenwedstrijd is een wedstrijd georganiseerd door treinreiziger.nl. Waarin mensen binnen 12 of binnen 24 uur zoveel mogelijk kilometer moeten afleggen op een Nederlandse spoor per trein.
2: Heb je daar eerder aan meegedaan?
1: Nee, dit wordt mijn eerste keer.
2: Wat zijn de regels als je daaraan mee wilt doen?
1: Ik doe mee aan de 12 uur variant. En dan moet ik eigenlijk binnen 12 uur zoveel mogelijk kilometers maken. En je mag elk spoortrek maar één keer gebruiken voor de kilometers. En als een soort twist zit er ook nog aan dat je je tussen 11 en 3 moet melden op een stempelpost op Rotterdam Centraal. En voor en na de tijd mag je elk traject één keer gebruiken.
2: Welke plekken verwacht je te gaan bezoeken tijdens de wedstrijd?
1: Nou, ik verwacht dat ik waarschijnlijk sowieso wel door Flevoland ga komen. En ik wil me voornamelijk ook gaan richten op de hoge snelheidslijn. Omdat je daar 200 km per uur kan reizen. En daar dus best wel snel wat kilometers kan maken. En voor de rest ga ik denk ik heel Nederland zien.
2: Hoeveel stress leveren de perrons op? Moet je soms wachten en hard rennen?
1: Nou, het is niet per se dat de perrons zelf de stress oplevert, maar vaak vooral vertraging of krappe overstappen. Want soms moet je bijvoorbeeld in 1 of 2 minuten naar het andere kant van het station. En ja, dan moet je best wel een sprintje trekken.
2: Wat is jouw strategie om zoveel mogelijk kilometers te maken?
1: Nou, vooral trajecten te kiezen waarin treinen zoveel mogelijk aan één stuk doorrijden. En ik wil me voornamelijk gaan richten op intercities. Omdat die minder vaak stoppen en dus meer kilometers maken in een korte tijd.
2: Wat is de langste rit die iemand ooit tijdens deze wedstrijd heeft gemaakt?
1: De 12 uur variant is pas voor de tweede keer. En de vorige keer de winnaar in 2023 had 994 kilometer in 12 uur. Dus dat is best wel een flinke afstand.
2: Hoe groot schat je de kans in dat je de winst pakt?
1: Eerlijk gezegd niet mega groot, maar het is ook de eerste keer is dat ik meedoe. Dus ja, ik weet nog niet precies wat de beste tactiek en zo is. Ik doe voor

0: voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op GetWellis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Regio 8. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Vanmiddag is er in eerste instantie veel bewolking, maar geleidelijk aan komt de zon er wel wat beter door en dan loopt de temperatuur ook snel op. Het wordt uiteindelijk 29 graden, maar er zit veel vocht in de lucht, dus het zal ook wat drukkend warm aanvoelen. Vanavond dan is het in eerste instantie nog droog met wat zon. Later op de avond wordt de bewolking dikker en dan volgt er vanuit zuiden enkele regen- en onweersbuien. Kunnen pittige exemplaren bijzitten. Ook komende nacht moet men nog rekening houden met wat buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. Maar geleidelijk aan wordt het wel wat droger. Lokaal kan er best wel aardig wat neerslag vallen, maar er zijn ook plekken waar het gewoon droog blijft of bijna droog blijft. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Morgen hebben we in eerste instantie droog weer met af en toe wat zon, maar in de middag vallen opnieuw weer buien, kunnen ook even pittige exemplaren bij zitten. Onweer zal wel meevallen en de temperatuur die ligt ook een stuk lager dan vandaag met 21 tot 22 graden. In het weekend, zowel zaterdag als zondag, zo nu en dan een bui, maar droge perioden overheersen. Met af en toe de zon erbij en een matige zuidwestenwind wordt het aan beide dagen rond de 22 graden.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je hier en Repeat It. Ja, Sky?
1: Ja?
0: Kan jij je de zonsverduistering van begin deze maand nog herinneren?
1: Ja, zeker weten. We hadden geen 100% zonsverduistering, maar het was wel mooi.
0: Ja, het was 88% verduisterd. Ja, komende nacht ook iets bijzonders, namelijk een gedeeltelijke maansverduistering. 93% van de maan wordt verduisterd.
1: Zo hé. Ja, hoe zit dat dan?
0: Gaat de aarde komt precies tussen de maan en de zon in te staan.
1: Zo.
0: En daardoor wordt de maan wordt rood.
1: Nou, ga jij hem kijken, laat het weten via de WhatsApp van Regio 8.
0: Dan moet je wel vroeg opstaan, want het begint namelijk al om 3:30 vannacht.
1: Zo.
0: En hij eindigt om 7:12, want dan gaat de maan onder.
1: Nou, ik ben benieuwd of jij dat gaat doen. Laat het ons weten.
0: Ja, het wordt een bijzondere, want het is ook nog eens een volle maan. Dus bereid je voor.
1: Nou, hartstikke mooi.

0: Marshmallow en Bastille en Happier. En voor ons laatste item gaan we weer naar Sky.
1: Ja, Sean is weer de straat op gegaan met best wel een heel interessant item. Want als je van gamen houdt, dan moet je hier even naar luisteren.
2: Want er... Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Waar ik klaar mee ben is dat Sony PlayStation die gaat stoppen met fysieke media. En deze week op social media dat ze een PlayStation blackout aan het uitvoeren zijn.
4: Kan je een beetje kort uitleggen wat die blackout inhoudt?
3: En dat is een soort protest om aan te geven dat consumenten niet mee eens zijn dat Sony fysieke schijven in de ban gooien.
4: En ben jij er mee eens, of niet?
3: Jazeker, ja. Ik heb zelf ook veel fysieke media van PlayStation. Dus voor mij is het gewoon eigendom. Ze kunnen dan niet van me afpakken. Ik kan het doen wat ik ermee wil. Ik kan het verkopen, ik kan het uitlenen. Maar met digitale games is dat niet zo.
4: Want wat wil PlayStation dan?
3: PlayStation wil vooral een monopolie in zijn eigen winkel om zeg maar de meeste winstmarge uit te halen. En daarin, de consument komt daarin heel duur.
4: En dan zijn de gamers boos.
3: Gamers worden dan boos, ja.
4: En er komt dus een demonstratie, daar doe jij aan mee.
3: Deze week is dus hashtag PS Blackout, waarin mensen niet meer inloggen op PlayStation. Dus ze spelen gewoon offline. Niets downloaden, niets kopen.
4: En dat is ook de oplossing? Of wat zie jij als een oplossing hiervoor?
3: De enige oplossing wat ik zie is dat ze die beslissing terugdraaien. Het zal niet helpen waarschijnlijk. Ze moeten wel meer luisteren naar de consumenten. Want ze luisteren vooral naar investeerders.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Kryptonite hoorde je hier. Ja, Sky, vlak voordat we gaan afsluiten, nog even een kleine update voor de maansverduistering van vanavond.
1: Ja.
0: Want het gaat vannacht ook onweren, dus mocht je het willen zien, wordt het waarschijnlijk lastig.
1: Ja, dat wordt wel lastig dan. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie dat gaan doen.
0: Ja, als je het gezien hebt, laat het even weten, want morgen dan zijn we er gewoon weer.
1: Ja, dan zijn we er gewoon weer. Zitten we hier misschien, zitten we hier gewoon weer lekker binnen. Met dat heerlijke weer die gewoon buiten nog steeds gewoon nu is.
0: Ja, het is lekker weer, maar het gaat wel. De kans op regen neemt wel meer toe, hoorde ik bij Gerrit.
1: Jammer.
0: Hé, trouwens.
1: Ja?
0: Morgen.
1: Morgen.
0: Dan zit jij hier ook een uurtje.
1: Ga ik hier ook zitten, dames en heren? Ja, een tweede uur inderdaad. Ja,
0: dan zit jij een keertje achter de knoppen.
1: Ja, gaat het goed? Dan moet je morgen luisteren. Want je gaat het allemaal meekrijgen dan.
0: Ja, en wat staat er allemaal te gebeuren? Sportgebied, ook dat hoor jij morgen.
1: Zeker weten.
0: Hé, maar Sky, ik wens jou in ieder geval veel succes met het voorbereiden voor morgen.
1: Zeker weten. En ik weet niet of we hem nu al gaan draaien, maar ik heb de hele tijd al in mijn bed iets zitten.
0: Je weet dat vorige week vrijdag had jij in je bed?
1: Ja, vorige week vrijdag zit al de hele tijd wat in mijn bed, Jochem.
0: Laten we eens even gaan luisteren. Wat heb je nou in je bed?
1: Ja. Oh jee.
0: Ik voel hem aankomen.
1: Oh jee.
0: Wij zijn er morgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim €23 miljoen bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De Autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door...
5: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Daaraan!
7: Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion De Vijverberg... voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 4:30 's middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Licht door je tijdlijn.
0: De toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo. Dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in een woning aan de Hoevenweg. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Politieagenten hielden een 20-jarige man uit Borculo aan op verdenking van betrokkenheid bij de fatale steekpartij. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Bij 90 huishoudens in Montferland is aan het eind van de maand te weinig geld over voor de huur en vaste lasten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Zo'n situatie heet een betaalrisico. Er is dan te weinig geld over voor de vaste lasten, zoals huur, gas en licht. Bijna alle Nederlanders met een betaalrisico hebben een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en komen in principe in aanmerking voor een sociale huurwoning met een lage huur. De Graafschap haalt de 28-jarige Thomas Kok terug naar Doetinchem. De centrumverdediger tekent tot mei 2027 bij de Superboeren. Kok kreeg vorig jaar een 1-jarig contract en speelde 29 officiële wedstrijden. Een nieuw contract kwam er dus niet, tot deze week. Thomas hield zijn conditie op peil bij het VVCS-team, of, zoals het ook wel wordt genoemd, het werkloze elftal. Raadslid Els Rutting stapt uit Pro-Montferland. Ze gaat verder met haar eigen partij, Roos. De coalitie van CDA, VVD, Pro en Lokaal Belang Montferland verliest hierdoor de meerderheid in de gemeenteraad en ze komen nu uit op 12 zetels. Mijn besluit om Pro te verlaten is een keuze om zelfstandig verder te kunnen functioneren en niet om mij politiek tegen anderen af te zetten, laat Rutting vandaag weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: social deal, wellness deals, take 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Ja, zoveel berichten komen er voorbij over vanavond en over dat het heel hard gaat regenen en onweren en dat we de hele boel op ons af krijgen. Ja, hoe erg zou het worden, denk je?

Naar een koolband met stiekem. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Vandaag weer een heleboel interessante informatie. Want jongeren op fatbikes die kunnen vervelend zijn. Maar heb je ooit al gehoord van oudere jongeren op een Solex? Oh, dat is me toch een partijtje hinderlijk.

0: status quo en accident prone. Even voor alle ouderen. Ja, en wanneer moet je jezelf aangesproken voelen als ik zeg... vooral gefocust op ouderen? Ja, ik weet het niet. Ik denk als je gewoon je al zeer volwassen voelt... Dat je dan toch wel je leesbril nodig hebt. Ja, dan mag je er toch wel van uitgaan dat je toch wel, toch wel redelijk tot zover gegroeid bent dat je wat ouder genoemd mag worden. Maar voor al die mensen, hè, die dus zeggen, ja, al die jongeren op die fatbikes, die zijn zo vervelend. Hè, en die rijden je dan constant voor de voeten en weet ik veel wat. Nou, ik heb een argument. En dat is dat niet alleen jongeren vervelend kunnen zijn, maar ouderen die kunnen dat ook. Ja, ja. En ik weet nog niet tot hoeverre, maar er zijn wel een heleboel mensen die dus Solex gaan rijden. En dat gebeurde dus onder andere in Etten gisteravond. Solex Club, Solex Etten hield één van de zomerritten. En inmiddels zijn de ritten van de Ettense Club een ware traditie.
1: We zijn ooit een jaar of 7 geleden begonnen. We wisten dat een aantal mensen in Etten een Solex had. En toen dachten we, laten we eens een keer samen gaan toeren. En dat, ja, was zo gezellig.
2: We vonden het gewoon interessant om zo'n oude Solex zo eventjes op pas te gaan.
3: Je vertelde dan wel met een lach van oor tot oor.
2: Ja, toch.
3: Wat is er zo mooi aan die grij?
2: Ja, het is met oudsen en het praten. Ja, want ik heb pech onderweg, maar door de regel valt dat wel mee.
1: Ja, ik ben sowieso wel een beetje van een nostalgie. Ik hou wel van oude spullen en oude dingen. En dat is een Solex hartstikke mooi onderdeel van. Maar ik vind gewoon dat gepruttel van zo'n Solex en is gewoon prachtig. En ook de herkenning van mensen onderweg. Met name de oudere mensen die we tegenkomen, ja, die lachen, die zwaaien. Ja, is gewoon prachtig om te zien.
4: Jansen is een van de jongste leden van de Solex Club. Waar veel andere leden van de Solex genieten omdat het ze terugbrengt naar hun jeugd, is dat bij hem niet het geval.
1: Ik ben zelf van 1990, ja. Dus ik kan ze niet meer vanuit het straatbeeld herinneren. Nee, ik hoor wel de verhalen in de familie nog wel eens van ooms en tantes die vroeger een Solex hadden. Of daar weer de ouders van. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk om deel te zijn van deze club.
3: Holden jullie ook allemaal een beetje jong? Een beetje met dit spul op stap?
2: Precies. Ja, zeker.
3: Hebben jullie dat nodig dan?
2: Ja, dat heel nodig. Ja, we bedoel ik al verder in de gaten heb. Toch?
4: Ja. Theo was er vanaf het begin bij. Hij is dan ook trots op de groei van de groep.
2: Ik begon met 2 en uiteindelijk waren we er al 30. Zo. Maar wel alleen van Etten, hè? En niet van omliggende plaatsen, te Borg of zo, dat niet. Want dan groeit het op een gegeven moment te groot en dan wordt het ook niet meer interessant, hè?
3: Maar in de omliggende plaatsen heb je ook niet zo'n club, toch?
2: Nee, dat is het. Maar daarvan wil ze allemaal graag ook hier bij, hè? Ja. Maar dat kan niet maken. Dan wordt alleen wat Ettense volk al aan je, toch?
4: Dat de Solex Club populair is, blijkt maar weer.
1: We hebben op zich een hartstikke mooi ledenaantal. En iedereen is in principe welkom. Maar we hebben zelfs een aantal jaren geleden een ledenstop moeten invoeren. Dat had vooral te maken ook met verkeersveiligheid. Je wilt als groep kunnen rijden. En nou ja, de gemiddelde opkomst is meestal zo tussen de 15 en de 20. En eigenlijk is dat wel maximaal, zeg maar, om veilig te kunnen rijden. Maar als er iemand staat te popelen met een Solex uit Etten, ja, die gaan we natuurlijk niet weigeren.
0: Ja, dit is echt fantastisch om te zien ook gewoon, ja. Valt me wel één ding op vergeleken met fatbikes en jongeren. 1, ze hebben een fietsbel. 2, ze hebben een spiegel aan de zijkant van een Solex zitten. En 3, ze dragen netjes een helm. En ze houden rekening met verkeersveiligheid. Ik denk dat... ik snap dat dan dat wel mag. Ja, oké, 1 punt voor de ouderen dan.
5: Zijlo! Ja, dus...

0: Dus een Pitbull met On The Floor.
1: Thema trio.
0: Eerst zijn we weer met een nieuwe thema trio. Elke uur in mijn programma heb je een plaat. En die heeft dan te maken met het thema van vandaag. 3 uren, 3 platen. En dat noemen we dan ook wel het thema trio. Thema van vandaag is de heftige regen die vanavond verwacht wordt. En dat doet je toch altijd een beetje nadenken van, ja, maar hoe erg gaat het uiteindelijk worden hier in de Achterhoek? Nou, ik heb dus via een beetje een beeld van wat er allemaal gaat gebeuren vanavond. In ieder geval heftige onweersbuien zie ik al voorbij komen. En dan voornamelijk tussen 10 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Ja, dan lijkt de grootste schade over de grootste storm over de Achterhoek heen te razen. Ja, en daarna dan valt het allemaal wel weer een klein beetje mee. Maar goed, hè, weet je hoe het allemaal gaat uitlopen? Het is toch altijd spannend? Hè, je weet nooit wat je kan verwachten. Maar er wordt wel wateroverlast verwacht. Want het water die komt niet zo snel diep de grond in. En als er dan opeens heel veel valt, ja, dan kan hij dat allemaal niet even zo snel opnemen. Dus daarom met het thema ook wateroverlast. En we gaan lekker beginnen met Davina Michel en Sweet Water.
1: Het thema trio.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo. Dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in een woning aan de Hoevenweg. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Politieagenten hielden een 20-jarige man uit Borculo aan op verdenking van betrokkenheid bij de fatale steekpartij. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Bij 90 huishoudens in Montferland is aan het eind van de maand te weinig geld over voor de huur en vaste lasten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Zo'n situatie heet een betaalrisico. Er is dan te weinig geld over voor de vaste lasten, zoals huur, gas en licht. Bijna alle Nederlanders met een betaalrisico hebben een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en komen in principe in aanmerking voor een sociale huurwoning met een lage huur. De Graafschap haalt de 28-jarige Thomas Kok terug naar Doetinchem. De centrumverdediger tekent tot mei 2027 bij de Superboeren. Kok kreeg vorig jaar een 1-jarig contract en speelde 29 officiële wedstrijden. Een nieuw contract kwam er dus niet, tot deze week. Thomas hield zijn conditie op peil bij het VVCS-team, of, zoals het ook wel wordt genoemd, het werkloze elftal. Raadslid Els Rutting stapt uit Pro-Montferland. Ze gaat verder met haar eigen partij, Roos. De coalitie van CDA, VVD, Pro en Lokaal Belang Montferland verliest hierdoor de meerderheid in de gemeenteraad en ze komen nu uit op 12 zetels. Mijn besluit om Pro te verlaten is een keuze om zelfstandig verder te kunnen functioneren en niet om mij politiek

0: kritiek tegen anderen af te zetten, laat Rutting vandaag weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Dan gaan we door met verkeersinformatie. Twee files te melden, waaronder op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 3 minuten, 4 kilometer. En tenslotte ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Flinke vertraging van 19 minuten, 3 kilometer.
2: Veerle Den Hartog, Regio 8.
3: Ja.

Just Jack and Stars in Their Eyes. Misschien ook wel sterren in jouw ogen als je erbij bent zaterdag om de Graafschap te zien schitteren tegen Almere City. Want wat hebben ze een overwinning nodig na twee keer gewoon keihard te verliezen? Hey, hoe maak je kans op twee prachtige Graafschapkaarten? Nou, door eventjes je reactie te sturen in de Regio 8-app. Op de vraag, welke artiest of band zou jij heel graag willen zien meespelen met de Graafschap? Hè? En dan heb ik het niet over een tussentijdse stadion performance. Nee, dan heb ik het over dat ze daadwerkelijk met een voetbal mee gaan rennen met de spelers. Welke artiest of band zie jij dan voor je en waarom? Stuur het even op naar 06-4747-0022. Mag van alles zijn. Of de artiest nou leeft of al lang overleden is, maakt niet uit. Nee. Ik kan alleen niet zo goed voetballen dan, denk ik. Maar goed, details.

Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You. Zometeen gaan we het hebben over coalitie Montferland, want die verliest dus de meerderheid. Els Rutting die stapt uit Pro. Nou, kan niet gekker worden. Je hoort het naar Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: tikkie anders doe.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n €20 miljoen nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Heerle den Hartog.
14: Als er één nummer is die je moet luisteren op het moment dat jij een prachtige uitzicht ziet, hè, over alle velden in de Achterhoek. Tipje van mij, Coldplay.

Coldplay met Paradise. Ja, wanneer je denkt dat eindelijk de rust is teruggekeerd in Montferland na de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, nee hoor, we gaan weer door. Ja, het volgende stormpje.

Lenny Kravitz. Oh, sorry Lenny. Sorry. Mag ik Lenny zeggen? Nee, oké, okay, ik denk het niet. Nee. Ik zal netjes houden. Lenny Kravitz hoorde ze juist met Let Love Rule. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen ook over raadslid Els Rutting. Die stapt uit pro-Montferland. Ja, eindelijk een beetje rust gehad na die gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar. En nou, nu is er alweer iemand die denkt, weet je wat, ik ga even lekker een eigen partijtje oprichten. Hè, ik wil gewoon even wat anders. Ja, echt zelfstandigheid. Maar de politieke uitgangspunten veranderen niet, dat schrijft ze dus. Wat gaat het nu worden? Rechtvaardig, open, sociaal, eerlijk. Ja, Roze. Of Roos, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Maar ja, goed, het feit dat ik het dan niet kan uitspreken, dat had zij dus ook al door. Hè? Na een nachtje slapen is het alweer gewijzigd. Ze vond namelijk dat de uitspraak een beetje verward was. Hè? Het is ook een afkorting, dus nu is het Roos. Ja, dus R-O-O-S. En de O is dan van omzien. Nou, hartstikke leuk. De eerste stappen zijn dus al gezet, zoals je hoort. En ze heeft ook al een heleboel ervaring in de politiek. Hè? Ze was 8 jaar raadslid in de voormalige gemeente Gendringen. 10 jaar actief als statenlid voor de PvdA in Gelderland. En volgens was ze ook jarenlang heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel. En sinds 2018 zit ze dus in de gemeenteraad van Montferland. Lange tijd fractievoorzitter van de PvdA. Maar nu dus haar eigen partij, Roos. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit uitspeelt. We zijn allemaal nieuwsgierig, denk ik. Meer informatie vind je op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of check het hele verhaal via de Regio 8.

0: Bon Jovi en In These Arms.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio met als thema vandaag wateroverlast. Want vanavond gaat het flink tekeer hier in de Achterhoek. Nou ja, eigenlijk een beetje eind van de avond, begin van de nacht. Dan barst het eventjes helemaal los. En wat ik dan toch wel eens wel heel interessant vind, is dat het water niet zo snel naar de diepere lagen van de aarde kan trekken. Waardoor het eigenlijk verder onder de grond, dus kurkdroog is. En boven aan de oppervlakte is het prima. Maar ja, al dat water dat er dan gaat vallen in een korte tijd, dat kan niet weg. Nee, dat gaat gewoon net niet worden. Dus dat water dat blijft hangen. Oftewel, wij kunnen te maken krijgen met wateroverlast. Ja, dat is toch wel iets waar de overheid voor ons heeft gewaarschuwd, hè, met die noodpakketten. Niet alleen vanwege de dreigingen en spanningen in de wereld, maar ook vanwege, nou ja, hè, natuurgeweld. Ja, waaronder dus inderdaad ook wateroverlast. En want hoe moet je bijvoorbeeld jezelf vervoeren als de boel helemaal blank staat? Nou, de gebroeders Cody hebben zich al heel goed voorbereid op zo'n evenement.
1: Het thema trio.
0: Je zou maar zo'n ramp mee maken. En dan heb je de gebroeders Cody zo heel vrolijk, zo met een waterscootertje, iedereen komen ophalen. Koop nu een waterscooter voor de volgende wateroverlast.

0: extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo simpel kan het zijn.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij 90 huishoudens in Montferland is aan het eind van de maand te weinig geld over voor de huur en vaste lasten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Zo'n situatie heet een betaalrisico. Er is dan te weinig geld over voor de vaste lasten, zoals huur, gas en licht. Bijna alle Nederlanders met een betaalrisico hebben een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en komen in principe in aanmerking voor een sociale huurwoning met een lage huur. De sluis bij Eefde gaat weer voorzichtig open voor de scheepvaart. Ook het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater is per direct ingetrokken. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en de IJssel weer langzaam stijgt. En dat betekent dat Rijkswaterstaat voor het Twentekanaal nu gaat kijken naar mogelijke versoepelingen van eerder genomen maatregelen die nodig waren door lage waterstanden op de IJssel. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo. Dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in een woning aan de Hoevenweg. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Politieagenten hielden een 20-jarige man uit Borculo aan op verdenking van betrokkenheid bij de fatale steekpartij. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Raadslid Els Rutting stapt uit Pro-Montferland. Ze gaat verder met haar eigen partij Roos. De coalitie van CDA, VVD, Pro en Lokaal Belang Montferland verliest hierdoor de meerderheid in de gemeenteraad en ze komen nu uit op 12 zetels. Mijn besluit om Pro te verlaten is een keuze om zelfstandig verder te kunnen functioneren en niet om mij politiek tegen anderen af te zetten, laat Rutting vandaag weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Dan de verkeersinformatie. 2 files te melden. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 11 minuten 2 kilometer. Ten slotte eentje op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek. Vertraging van 48 minuten 9 kilometer. Succes daar ook.
6: Veerle Den Hartog, Regio 8.

ik zit ondertussen eens even te denken. Ik zit eens even na te denken. Misschien helpt het als jij even met me meedenkt. Welke artiest of band zou nou perfect mee kunnen spelen met de Graafschap? Ja, dan je denkt van ja, die hebben ook wel andere kwaliteiten dan alleen maar het zingen en inspelen van muziek. Die kunnen misschien ook nog wel even heel goed een balletje trappen. Nou, weet jij nou wie dat zou kunnen zijn? Of welke mensen? Stuur het dan even op naar 06-4747-0022. Want vandaag worden de kaarten weggegeven voor de Graafschapwedstrijd. Aankomende zaterdag tegen Almere City. Het zou toch wel lekker zijn als ze even kunnen winnen. Hè? En als je toch een beetje met een positieve insteek naar die wedstrijd toe gaat. Dus daarom, welke artiest of band zou je het leuk vinden dat die even erbij gaan aansluiten? Hè? En laten we dan heel even hopen dat de trainer Thomas Duivenvoorde aan het luisteren is. En denkt, weet je wat, laten we dat gewoon eens even gaan regelen. Zal waarschijnlijk niet mogen, maar maakt niet uit.

Lekkere plaat van er, hè? Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Is er dan toch positief nieuws te melden wat betreft die droogte in de Achterhoek? Ja, er is goed nieuws. Ja, wel voorzichtig goed nieuws, maar er is goed nieuws. En wat dat goede nieuws is? Ja, je kan het kijken op de website van Regio 8 als je heel erg ongeduldig bent. En als je wel even de tijd hebt, nou, dan zal ik het je zo meteen wel even zeggen.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Landingmakelaars en Life & Mobility.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Ja, als ik zo naar buiten kijk, dan begint het al langzamerhand wel wat bewolkt te worden. Ik zie de zon niet meer echt door de wolken heen. Ja, het gaat gebeuren vanavond, hè. Maar dan.

Tom Varden en I'm Alive. Ja, dat zou je wel kunnen stellen, ja. Positief nieuws over de droogte in de Achterhoek. Ja, nou, een klein positief signaal kunnen we het wel noemen. Die sluis bij Eefde. Ja, daarvan werd gezegd dat die voorlopig dicht zou blijven vanwege de lage waterpeil. Maar goede nieuws, die gaat voorzichtig weer open voor de scheepvaart. Hey, ook het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater is per direct ingetrokken. Nou, dat is allemaal hartstikke goed. Maar ik moet even er wel bij zeggen dat de Rijkswaterstaat dat wel naar eigen zeggen langzaam doet. En ook heel zorgvuldig. Omdat het waterpeil nog niet op het gewenste niveau is om alle functies uit te voeren die normaal plaatsvinden. Ja, het is toch wel bizar, hè? Die sluis was sinds eind juli dicht. Er zijn al een aantal weken zijn we verder. Bijna zo'n 4 weken om precies te zijn. Toch wel fijn dat hij weer open kan. Het geeft een goed signaal af. En laten we hopen dat zeker na alle regen die vanavond gaat vallen of vannacht, nou, dat het waterpeil nog weer even een klein beetje omhoog gaat. Ja, moet weer niet te hoog worden, hè? Dan wil je een beetje te veel van het goede.

ijskoud gewoon. Ja. Leuk spelletje. Leuke actie. De vraag die luidt: welke artiest of band wil jij nog graag zien meespelen met de Graafschap? Het is een vraag die ik al heel veel heb gesteld. En dit gaat dan ook een van de laatste keren zijn. Dit is mijn laatste oproep. Wil jij kans maken op twee prachtige kaarten voor de Graafschapwedstrijd aankomende zaterdag tegen Almere City? Stuur dan even op welke artiest of band jij heel graag in die Vijverberg wilt zien spelen. Ja, en dan niet met muziekinstrumenten en zo. Nee, dan ook echt een balletje trappen. Ja. Dus het echte werk, laten we dat maar zeggen. Ja, nou, oké, wacht even. Nu moet ik even niet muzikanten tekort doen. Het echte voetballen, wil ik zeggen. Wie zie je dan voor je? Hè? Welke band? We hebben André van Duin hebben we al gehad. Ik zie Direct zie ik voorbij komen. De Boetners zie ik voorbij komen. Ja, ook heel erg leuk om hen op het veld te hebben. Heb jij nog een suggestie? Stuur het op. Nogmaals naar 06-47-47-00-22. Dit is je allerlaatste kans. Je hebt tot 17:30 de tijd. Beter laat, beter laat. En tussen 17:30 en 18:00 maak ik sowieso de winnaar bekend. Ja, je hebt nog heel even te gaan. Ja, succes ermee.

0: Otis Clay. Bam!
1: Het thema trio.
0: Yes, vanavond dan gaat het beginnen. Heftige onweersbuien kunnen vanavond en morgen, oftewel vrijdag, wateroverlast veroorzaken. Dat waarschuwt de Unie van Waterschappen. Doordat de grond nog droog is, kan de bodem dat vele water niet goed opnemen. Ja, en hoe ga je dan om met wateroverlast dat we waarschijnlijk dus gaan krijgen? Nou, er zijn meerdere theorieën over. Hè? Meerdere artiesten die hebben hun eigen methode. We hadden net ook al bijvoorbeeld Gebroeders Co. met Toeter op mijn waterscooter. Ik krijg nog steeds dat beeld niet uit mijn hoofd. En dat je gewoon, dat de hele buurt blank staat. En dan komen zij met een waterscootertje voorbij toeteren. Van, hey, ik heb een toeter op mijn waterscooter. Nou, hele andere zaken. We gaan door met de volgende artiest. Die ook een manier heeft om met wateroverlast om te gaan. Emma Luca, die gaat er gewoon op dansen. Dat kan ook natuurlijk.
1: Het thema trio.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Je doet echt je best, maar zo...
4: Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Loze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo. Dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in een woning aan de Hoevenweg. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Politieagenten hielden een 20-jarige man uit Borculo aan op verdenking van betrokkenheid bij de fatale steekpartij. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Raadslid Els Rutting stapt uit Pro Montferland. Ze gaat verder met haar eigen partij, Roos. De coalitie van CDA, VVD, Pro en Lokaal Belang Montferland verliest hierdoor de meerderheid in de gemeenteraad. En ze komen nu uit op 12 zetels. Mijn besluit om Pro te verlaten is een keuze om zelfstandig verder te kunnen functioneren en niet om mij politiek tegen anderen af te zetten, laat Rutting vandaag weten. De sluis bij Eefde gaat weer voorzichtig open voor de scheepvaart. Ook het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater is per direct ingetrokken. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en de IJssel weer langzaam stijgt. En dat betekent dat Rijkswaterstaat voor het Twentekanaal nu gaat kijken naar mogelijke versoepelingen van eerder genomen maatregelen die nodig waren door lage waterstanden op de IJssel. Bij 90 huishoudens in Montferland is aan het eind van de maand te weinig geld over voor de huur en vaste lasten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Zo'n situatie heet een betaalrisico. Er is dan te weinig geld over voor de vaste lasten, zoals huur, gas en licht. Bijna alle Nederlanders met een betaalrisico hebben een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en komen in principe in aanmerking voor een sociale huurwoning met een lage huur. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Buiten is het
4: 29 graden.
3: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
4: Ja, daar is hij weer, ons aan het voorbereiden voor vanavond, gok ik. Onze enige echte Gerrit Vossers, goedemiddag. Oh, wacht even. Verkeerde knopje. Hi, Gerrit.
5: Ja. Hi, Veerle.
4: Gaat heel soepel, hè?
5: Ja, we zitten toch nog in het voorgesprek.
4: Nee, maar goed. Oké, we gaan snel door, Gerrit. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar vannacht. Ik heb al het een en ander voorbij zien komen, maar ik dacht, wat jij vertelt, dat moet kloppen.
5: Ja, moet eigenlijk wel, maar het doet niet altijd. Maar ik probeer het wel. En ja, vannacht is het donker, dus dat zal al wel kloppen. Maar we hebben daarbij ook nog wel wat weersverandering. Vandaag was het zelfs drukkend warm. En op de officieel KNMI-stations is het ook nog 30 graden geworden. En door die hoge luchtvochtigheid, je voelde de zon aardig branden, laat me zo stellen. En er viel nog wat buien in het zuidwesten van het land en ook langs de kust op. En er zijn nu ook buien in de maak, regen- en onweersbuien boven België. En die trekken ook langzaam richting onze omgeving. De temperatuur zal ook langzaam dalen in eerste instantie. Vanavond is het ook nog een tijdje warm. En vooral in de tweede helft van de avond, dan wordt de bewolking dikker en dan volgen er ook buien. En ik denk dat het uiterste noorden van de Achterhoek pas tegen middernacht de eerste buien krijgt. En een uurtje eerder, dan zal het ook in Liemers het geval zijn. Dus 10:30, 11:00 en dan wat buien die richting het noorden trekken en dan ook de rest van de provincie aandoen. Ja, het gaat om buien, dus er zijn plekken waar niet zo heel veel valt, 3 tot 5 millimeter. En ik zie de natste plekken, daar zit tussen de 15 en 20 millimeter in. Ja, en dat is maar de gok waar ze dan precies vallen. Maar er zit ook onweer bij. Temperatuur is rond middernacht ook nog een graadje of 20, 21, dus Dan is het nog voldoende om voeding te geven aan toch wel wat fikse buien. Die hebben we dan begin van de nacht ook nog. En dan vanuit het zuiden, dan wordt het langzaam aan het droger. En in de tweede helft van de nacht, dan trekken de buien naar het noorden weg. En dan volgen er ook wat opklaringen. Uiteindelijk zit de temperatuur rond de 17 graden. Maar morgen beginnen we dan ook met die

0: temperatuur en ook wel nog droge omstandigheden. Een enkel buitje laat op de ochtend is mogelijk, maar de meeste buien zijn ook vanmorgen weer weggelegd voor de middagperiode. En dan kan het soms ook maar even stevig doorregenen. De temperatuur komt wel lager uit, want met deze eerste neerslag in de aarde zit dan de koelere lucht. Die zorgt ervoor dat morgen ook niet meer wordt dan 22, 23 graden met een matige zuidwestenwind. Nou, die temperaturen van 22 graden, die hebben we ook in weekend. Het lijkt erop dat de zaterdag bijna niks zal vallen. Zondag misschien nog een enkel buitje. Over het algemeen verloopt het weekend wel meest droog, met ook nog wel wat zon erbij. Maar die wind blijft uit west tot zuidwesten richting en daardoor zijn de temperaturen van rond 22, 23 graden het maximum. En dat is ook begin volgende week nog zo, dat het aangenaam is qua temperatuur, maar dat het nog wel wat wisselvallig blijft. En op langere termijn lijkt het allemaal wat droger te worden en ook weer wat warmer. Maar dat is nog een dikke week verder. Maar in ieder geval het weekend en vooral vanavond en komende nacht even afwachten wat gif.
1: Ja, maar het zou kunnen zijn dat het dus de droogte een beetje gaat oplossen.
0: Wat laatste komt toch wel behoorlijk wat neerslag bij. En langzaam maar zeker zal het ook wel beter worden. En het kan nog weer wat wegzakken. En morgen krijgen we dan opnieuw weer wat erbij. Dus het is ook nog een klein beetje gedoseerd. En dat is wel het mooie ervan.
1: Nou, dat is hartstikke goed om te horen, Gerrit. Nou, we gaan het zien, hè. We gaan het meemaken vanavond.
0: Ja, dat doen we zeker. En maandag hebben we het er nog even over.
1: Ja, nou, dat doe je dan denk ik met mijn collega Sven.
0: Oh.
1: Ja. Weet je dat ook meteen weer?
0: Ja, nee, is prima.
1: Ja, helemaal goed. Hey, dan spreek ik je weer gauw, Gerrit.
0: Goed gaan.
1: Goed gaan, yes. Gaan we door met de verkeersinformatie. Waar staan de files? Waar is het nog druk op de wegen? Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Knoopend Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten 6 kilometer. Op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Huissen en Presikhaaf. 4 minuten vertraging 2 kilometer. Ook op de N325 andere richting Knoopend Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 8 minuten en 2 kilometer.
2: Veerle Den Hartog, regio 8.

0: Kygo en Whitney Houston met Higher Love. Wie zie jij gewoon mee voetballen met de Graafschap? Ik vraag het eventjes. Ja, hè, genoeg gevraagd. Ik vraag het dit keer eventjes aan Ilva. Ilva, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, wie vind jij dat mee moet voetballen met de Graafschap?
1: De Boetners.
0: De Boetners. Waarom de Boetners?
1: Ja, ik dacht dat zijn wel een paar goede sterke verdedigers. Dat misschien, ja. Misschien houden we nog eens de tegengoals tegen en kunnen we een keer winnen.
0: Ja, en waarom heb je dan gekozen voor hen als verdedigers?
1: Nou ja, gewoon ja, een grote band met een paar sterke kerels, ja. Dat was eigenlijk mijn idee.
0: Hey, ik hoop dat de leadzanger van de Boetners nu aan het luisteren is, Hilva. Ik ben heel benieuwd wat hij hiervan vindt ook.
1: Ja, dat ben ik ook wel.
0: Ja, nou, misschien moet ik hem het eens eventjes een keertje gaan vragen. Dan gaan we dat eens even uitzoeken. Misschien vindt hij nog wel leuk om mee te doen ook.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Hé, hey, maar goed, stel nou, hè, je gaat erheen aankomende zaterdag naar... Wat denk je dat de eindstand gaat worden?
1: Nou, Almere moesten ze, hè, dacht ik?
0: Ja, Almere City.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel een sterke tegenstander, dus ja.
0: Oeh,
1: dus... Het is een beetje een twijfel... Ja. Maar ik hoop natuurlijk dat ze winnen.
0: Ja, nee, oké. Okay, maar hè, bedoel, de Graafschap heeft nou niet echt een goede start gehad, of wel?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee,
1: zeker
0: nee. Niet. Nee. Nee, dus laten we de Boetners gewoon meedoen?
1: Ja, die gaan we inzetten.
0: Ja, oké. Okay. Met wat voor nummer gaan we dat doen?
1: Die ze zelf gemaakt hebben.
0: Ja, nee, maar kies er eentje, dan ga ik die draaien. Oeh, ja, dat is een moeilijk, hè? Boetners hebben veel leuke nummers.
1: Kies maar een leuke uit.
0: Kies maar een leuke uit. Oh, je vindt alles gewoon leuk van Boetners.
1: Ik vind alles geweldig.
0: Oké, zal ik Mien Brommer erin gooien dan?
1: Is helemaal goed.
0: Is helemaal goed. Hey, trouwens, gefeliciteerd. Je gaat erheen zaterdag.
1: Nou, kijk, geweldig.
0: Hey, hartstikke lekker. Nou, geniet ervan en geniet van de Boetners, hè?
1: Komt helemaal goed.
0: Yes.

Alex Jones, DOD in a world. Rolson? Ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. En Won't Forget You. Oh, wat slecht van een DJ dat je niet weet hoe je naam uitspreekt. Het is bijna 6 uur. Ik vind dat wel leuk om dat te blijven zeggen. Hè? Wie weet zijn er wel mensen die daarop rekenen. Dat ze denken, oh, ze heeft het gezegd. Het is bijna 6 uur. Dus nu kan ik lekker naar huis. Of nu kan ik eten. Of nu is het alweer 6 uur. Waar ben ik mee bezig? Dat gezegd hebben, dan wens ik jou een hele fijne avond. Een heel fijn weekend. Volgende week ben ik er niet. Ja, dan is mijn collega Sven er, die vervangt mij van 3 tot 6 in de middag voor een weekje. En de week erop ben ik er gewoon weer. Dus gewoon even een weekje zonder mij. Nou, dat gezegd hebben, dan tot over een tijdje. Maar ik kom wel weer terug. Ja hoor. Helaas. Nee. Noah K.M. met Doelhorst.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij...
10: ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 16:30 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 2 mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer een uur stil. Rond 3:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op €30.000 en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes.
17: Esso.

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is een zou komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan.

maar op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft eerst genoeg geluld, we gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie Noodweer.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ben je ook nieuwsgierig?

voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou, mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.

0: als Achterhoeker luister je naar Regio 8.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Ben je ook nieuwsgierig?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6B Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: is business.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA...